0: Kusie ek waai nie. Dat ding groeit als een plant, als een klim op. Hou je vast, het is geen ladder, maar klim op. Push the button, jij bent die DJ. Ik heb het druk, heb vanavond een vis.
1: Con más potencia y claridad en nuestra señal, esta es la Mega 98, la que se pega. La Mega. Llévanos siempre contigo en tu celular. Descarga nuestra aplicación, la Mega 98.1, en el Play Store.